serikalitab Kenya Kwanza ngonyor kandoik chemiachen chengen kasisiek cheu ninyunen Belgun mheshimiwa Nelson Koech Sonko. Tesetai lamit eng koroninyonet, tesetai kasisiek ab let kobeku lasima ekonotik.